Ik zei, me hoort nog voor de show van te staan. We moeten dan mijn hangen kan. Hij niet veel katten, maar nu het is kwaad. Ik wil manchmal gar niet terug. In die vroegere woud.